Dichtstrijken ze. Verhekke was je zo. Dan vind ik misschien dat ik wel daar zijn. Je weet. Je weet, je weet, je weet, je weet. Als je hebt zich niet over. Wat had je zo dat zich? Misschien dat ik daar zijn. Ga mij aan dat je zo over. Ik ben wel even eerst een dik. Die is helemaal niet. Maar wel eens een keer. Ik heb het niet over. En je kon ook gewoon een stukje zo. Dat was een stukje zo. Een stukje zo. Gewoon een hart. Maar dik. Ga mij als je niet. Ga mij als je niet. Ga mij als je niet. Ga mij als je niet. Als je naar moet, dan moet je naar Moesel. Dan wat had ik er. Misschien wel. Dat had ik dus weer leuk aan mij. Maar het was niet goed. Dat is een keer. Dat is een keer. Dat is waar. Tree, kussen gaan hier. Dat is toch dat is nee. Dat is heel hard. Haak achter. Als je de woord hebt, gaat de gast te gaan. Hij zegt je niet. Oké, dan krijg je man. Kijk, kijk, ja. Als je. En je moet zeggen, je moet elkaar schreeuwen. Maar gaat je kast moeten. Dat is 26. Dat is 20. Kijk, maar het is wel gek op een rij. Dat. Als je een stukje de gamer. Dan heb je een heel geboren. Dan kom je het zo. Dan kom je niet. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Hij had een foto, een geroetje van een geroetje. Ik zeg, geen idee, nu vertel het me niet meer. Ik zeg, ben wat met zich? Dan ben je dan zich. Dan zeg, waar gaan ze hem kennen? Hij loopt hier, kunnen ze ook hier, kunnen we niet. We doen ook een keer, ze straks hier, ze zijn zo, hotel met haar korte haast te kennen. Je zoekt hem woord, maar als haar is, haar korte koef zes, ze gaan hier, ik doe, ze kennen. Ik krijg wat aan mijn scherer. Ik zeg, ze kennen. Ik zou reeds betekent dat ze er ja, alles te kennen. Nee, en verder, twaalf, hoe dan kun je dat gemat leren. Dus dat ze verder te kennen. En we zeggen dat ook. Dus we weten niet meer, dat is wat er geen. Nee, maar dat is dat maar te kennen. Maar dat is wat we zeggen. Dus we weten niet meer, dat is wat er geen. Toen kan maar trouwens met mijn zin hebben gedaan. Toen ging niet zeer, we gaan het doen in Weile. Bevraagd, de manier waarin je hebt te vijgen. De rustig goed lood. De rustig goed lood. De rustig goed lood. Ze kwamen afraad naar Oudam. En dan hebben we een bakje gehoord met de maten. En we hebben gezien. Die is nu Torah, Haïm Betoch Torah. Die is het zesemelba. Ik wil Havis Haïm omringen, Shalah Ahad, Shayel, Zilashin Sigaria. Maar Kodim, leuk om af te gaan. Sigaria is met de kussen over de genoot. Hij kon misschien Zilashin Sigaria. Is de kussen Hachin Tabak. De kussen Hachin Yarot. We kennen hier, als je met de 50. Dan ben ik te bepissen door. Dat is heel erg zeer. Dan ga je hallo, hij is de coach, je bent de coach. Als je zit hier. Maar dan, niet in de gaten, de betrekking Torah, je bent de coach, precies staat in de gaten. Niet in de gaten. Je loopt op Torah. Dan moet je maar eens zeggen, Ragin. Dan ga je het maar uit. Dan ga je hier, als je betrekt. עכשיו יכינו להם, יכינו את הסכנות מוכניות. לא צריך עד שידפף, ועד שיעשה, ועד שידביק את זה בפה של דוב. מכינים את הכל מוכן. אבל זה יצר הרע. זה מה שיצר הרע. צריך לזהר. יצרחק מזה. חלק מן הכיעור ומן הדומה לו.